ekosi senye bosu awo mene sempa debra ne mama obi sum obi sum obi sum obi sum